Ben je schade bij mensen, dit heeft geen ene zin. Betaal de papieren, we laten je kiezen, want anders dan word je een jackpot. Mijn jongens net dieren, ze komen versieren, een hele osso net ketchup. Ik ben een rat, verkoop niet de ketchup. Mijn vingers kan je niet matchen. Homens staan er gelijk, ze weten